laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Dit is Express op 105.4 FM. DAB+ en radioexpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

of the groove.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Afspraak met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Vrijdag 13 september 2013 was een echte ongeluksdag voor wie met een wat oudere auto reed en in Antwerpen woonde. Die dag zette het Antwerpse Schepencollege het licht op groen voor een lage emissiezone in het gebied tussen de Singel en de Scheldekaaien. Het Antwerpse stadsbestuur wou zo de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide terugdringen en zo ook de leefbaarheid in de stad verhogen. Antwerpen werd daardoor meteen ook de eerste stad met een lage emissiezone, in België weliswaar. Men verwachtte door de maatregel om de uitstoot van fijnstof in 3 jaar met 32% te doen dalen. Voor de controle ging men gebruik maken van camera's met automatische nummerplaatherkenning. Ondertussen hebben we ons allemaal aangepast aan de les en zijn we volop aan het leren om niet meer met de auto naar de binnenstad te trekken. Als je er niet woont, mag je er immers ook niet meer parkeren. Zaterdag 13 september 2008. In Borgerhout werd op zaterdag 13 september 2008 een standbeeld ter ere van de overleden acteur Julien Schoenaerts onthuld. Julien Schoenaerts wordt beschouwd als een van de grootste naoorlogse acteurs in Vlaanderen. Hij was een gelauwerd theateracteur en ook op het Witte Doek heel succesvol. Onder meer in de rol van Pieter de Koning in De Leeuw van Vlaanderen. Hij is ook de vader van Matthias Schoenaerts. Ter nagedachtenis van de acteur werd er dus een beeld aan de Kerkstraat in Borgerhout onthuld. Kunstenaar Wilfried Pas viel de eer te beurt de acteur te mogen beeldhouwen. Hij creëerde een beeld waarop Schoenaerts melancholisch door de stad wandelt. Julien Schoenaerts, die overleed al op 7 september 2006 in Antwerpen. Hij werd 81 jaar.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Twee mannen van 25 en 28 jaar die zijn aangehouden na de schietpartij in een vakantiewoning in de Van Stralenstraat in Antwerpen. Bij het incident raakten drie mensen gewond. Aanvankelijk verkeerden ze alle drie in levensgevaar. En in de woning vond politie ook een pistool en een boksbeugel. Drie andere mannen die werden eerst opgepakt, maar later terug vrijgelaten. Het onderzoek leidde uiteindelijk tot twee aanhoudingen. De verdachten die worden beschuldigd van poging tot moord, bedreigingen en wapenbezit. En de aanleiding van de schietpartij is nog niet duidelijk. Sushi-restaurant Hank's Spot in Borgerhout moet een maand sluiten. Antwerps burgemeester Els van Doesburg neemt die maatregel nadat alle 9 ramen van de zaak werden ingegooid. Binnen vond de politie ook een brandblusser die mogelijk bij de vernielingen werd gebruikt. Volgens het stadsbestuur houdt het incident mogelijk verband met een conflict binnen het drugsmilieu. De precieze aanleiding is nog onduidelijk en de daders die zijn niet geïdentificeerd. De politie die vreest dat de zaak opnieuw geviseerd kan worden en de sluiting moet daarom de veiligheid van buurtbewoners, voorbijgangers, klanten en personeel beschermen. Het restaurant blijft dicht tot en met de 11e november. Antwerps burgemeester Els van Doesburg wil elektrische steps verplichten een nummerplaat te dragen. Zo moet de politie eigenaars van opgevoerde steps gemakkelijker kunnen opsporen. De stad heeft ook een speciale politietaakgroep opgericht om opgevoerde elektrische steps en fatbikes aan te pakken. Die voertuigen zijn aangepast om hogere snelheden te halen. De politie nam eerder deze maand ook al verschillende exemplaren in beslag en om de aanpak kracht bij te zetten, knipte de burgemeester onlangs met een speciale tang, een fatbike en een elektrische step doormidden.

0: TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Ex-Rode Duivel Raja Nainggolan is veroordeeld voor gsm-gebruik op een elektrische step hier bij ons in Antwerpen. Hij werd al op 9 oktober vorig jaar betrapt aan de Gerlachekaai. Volgens de politie-inspecteur leek hij filmpjes te bekijken op zijn smartphone. Zijn advocaat betwiste dat en verklaarde dat Nainggolan zijn gsm als gps gebruikte. Maar ook dat is verboden. De huidige speler van Patro IJsden Maasmechelen krijgt daarom een rijverbod van 15 dagen en een boete van €400. Op het moment van de feiten had hij ook een rijverbod, waardoor hij de step niet mocht besturen. Voor die overtreding is hij echter niet veroordeeld. Drie kleuterjuffen van de parkschool Ivermon in Wilrijk die zitten al bijna 2 weken thuis na een ernstig incident met de moeder van een kleuter. De vrouw die zou de drie leerkrachten fysiek en verbaal hebben aangevallen na een discussie over haar dochter. Het kind mocht om medische redenen niet met water spelen. De discussie die liep uit de hand en de juffen die raakten gewond. De politie onderzoekt nu de feiten en bij gemeenschapsonderwijs scholengroep Antwerpen benadrukken ze dat geweld tegen medewerkers niet wordt getolereerd. Twee mannen van 25 en 28 jaar die zijn aangehouden na de schietpartij in een vakantiewoning in de Van Stralenstraat in Antwerpen. Bij het incident raakten 3 mensen gewond. Aanvankelijk verkeerden ze alle 3 in levensgevaar en in de woning vond politie ook een pistool en een boksbeugel. 3 andere mannen die werden eerst opgepakt, maar later terug vrijgelaten. Het onderzoek leidde uiteindelijk tot 2 aanhoudingen. De verdachten die worden beschuldigd van poging tot moord, bedreigingen en wapenbezit en de aanleiding van de schietpartij is nog niet duidelijk.

0: bellen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag, op deze dinsdag, is het overwegend zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen. In de namiddag trekken de buien over het land, maar later komen er vanuit het westen opklaringen. Het is ook zacht met een maxima tot 22 graden. De wind die waait matig uit zuidelijke tot zuidwestelijke richtingen en draait later naar het westen. Morgen woensdag begint de dag plaatselijk met nevel of mist en daarna wordt het overwegend zonnig met enkele wolken. De temperatuur die lopen dan op tot 19 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Sushi-restaurant Henk's Spot in Borgerhout moet een maand sluiten. Antwerps burgemeester Els van Doesburg neemt die maatregel nadat alle 9 ramen van de zaak werden ingegooid. Binnen vond de politie ook een brandblusser die mogelijk bij de vernielingen werd gebruikt. Volgens het stadsbestuur houdt het incident mogelijk verband met een conflict binnen het drugsmilieu. De precieze aanleiding is nog onduidelijk en de daders die zijn niet geïdentificeerd. De politie die vreest dat de zaak opnieuw geviseerd kan worden en de sluiting moet daarom de veiligheid van buurtbewoners, voorbijgangers, klanten en personeel beschermen. Het restaurant blijft dicht tot en met de 11e november. Antwerps burgemeester Els van Doesburg wil elektrische steps verplichten een nummerplaat te dragen. Zo moet de politie eigenaars van opgevoerde steps gemakkelijker kunnen opsporen. De stad heeft ook een speciale politietaakgroep opgericht om opgevoerde elektrische steps en fatbikes aan te pakken. Die voertuigen zijn aangepast om hogere snelheden te halen. De politie nam eerder deze maand ook al verschillende exemplaren in beslag en om de aanpak kracht bij te zetten, knipte de burgemeester onlangs met een speciale tang, een fatbike en een elektrische step doormidden. Ex-Rode Duivel Radja Nainggolan is veroordeeld voor gsm-gebruik op een elektrische step hier bij ons in Antwerpen. Hij werd al op 9 oktober vorig jaar betrapt aan de Gerlachekaai. Volgens de politie-inspecteur leek hij filmpjes te bekijken op zijn smartphone. Zijn advocaat betwiste dat en verklaarde dat Nainggolan zijn gsm als gps gebruikte. Maar ook dat is verboden. De huidige speler van Patro IJsden Maasmechelen krijgt daarom een rijverbod van 15 dagen en een boete van €400. Op het moment van de feiten had hij ook een rijverbod, waardoor hij de step niet mocht besturen. Voor die overtreding is hij echter niet veroordeeld.

0: jij ook mee met liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
3: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Op zondag 1 november staat Dire Straits Experience in de Stad Schouwburg in Antwerpen. Sinds Dire Straits in 1995 stopte met optreden, bleef de vraag naar hun muziek bijzonder groot. In de Dire Straits Experience brengt voormalig Dire Straits lid Chris White samen met 6 muzikanten het repertoire opnieuw op het podium. En ook Terence Reese speelt een belangrijke rol. Volgens Chris White komt niemand zo dicht bij de vocale en instrumentale kwaliteiten van Mark Knopfler. Verwacht dus klassiekers als Sultans of Swing, Money for Nothing en Private Investigations. De Dire Straits Experience op zondag 1 november in de Stad Schouwburg. Van 9 oktober tot en met 1 november kan je in Theater Elkerlik naar de nieuwe komedie Het Zinkgat met Marleen Merks, Frans van der A en Peter van de Velde gaan kijken. Robert en Chantal zijn al jaren gelukkig getrouwd, al zorgt een grote put voor hun voordeur voor de nodige ergernis. Maar dan duikt plots Leon op, dat is de ex-man en grote liefde van Chantal. Hij zet hun rustige leventje helemaal op zijn kop. Uitvluchten, intriges, misverstanden en leugens stapelen zich op, terwijl ook het Zinkgat altijd maar groter wordt. Het Zinkgat, van 9 oktober tot 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start van...

0: vandaag Michel van Drouwera met een Antwerpse gast die je absoluut wil leren kennen. Blijf dus zeker luisteren.
1: Er komt een nieuw kunsthuis bij in Wilrijk en daarom zit ik bij Els Matthijs, kunstenares uit Wilrijk. Ja, vertel eens een beetje over dat kunsthuis.
2: Wat ik heel graag ga vertellen, dat is het huis hier open op zich vind ik al geweldig. Want enerzijds heb je galerijen, maar nu noemt het eigenlijk kunsthuis. En de bedoeling is van dat het eigenlijk ook een warmte creëert dat je het in een huiselijke sfeer kunt tonen. We hebben een hele tijd, heel veel jaren, dat in orde moeten brengen. Maar ik had wel ruimte nodig. Maar ik ben heel blij. Ik heb er heel veel voldoening van dat dat nu tot stand kan komen.
1: Heb jij dan zoveel schilderijen om dat huis te vullen?
2: Ja, ik heb er echt voldoende. Ik kan alles volhangen, dat is geen probleem.
1: Hoe lang ben je dan al bezig?
2: Goh, ik ben van kinds af aan ben ik met kunst bezig. Maar ik moet zeggen, het is altijd heel hard gestimuleerd geweest van thuis uit. Ik heb ook de genen meegekregen, zowel langs moeder als vaderskant. En ook het is ook een stukje in de familie. En dan ja, heb ik heel veel getekend. Maar dan later ben ik dan toch om ja, de basistechnieken te krijgen, naar de academie gedaan, avondschool. Daar heb ik toch wel wat van geleerd. Maar uiteindelijk, na zoveel jaren, heb ik een eigen stijl ontwikkeld.
1: In welke stijl is dat?
2: Ja, ik ben eigenlijk begonnen met heel impressionistisch. Nu is het zo intuïtief en ook wel veel spiritueel.
1: Ik heb hier rondgelopen. Het lijkt mij inderdaad spiritueel. Is dat ook een weg die je verder wil bewandelen?
2: Ja, eigenlijk wel. Heel belangrijk vind ik de connectie naar de mensen die naar mijn werk kijken. Ik wil vooral mijn ziel in mijn werk leggen. Dat de mensen die er naartoe kijken, dat hen raakt, vind ik zo belangrijk.
1: Ik zie ook wel wat schilderijen van kindjes.
2: Inderdaad. Ik heb ook al een aantal schilderijen met kindjes gemaakt. En dan vooral kindjes hand in hand. Want eigenlijk is dat heel belangrijk. Wij kunnen heel veel leren van de kinderen. Het onschuldige en het vrolijke. Ook met dat kunsthuis hier. Ja, kunnen de kinderen die ook inspiratie halen uit mijn werken.
1: Komen hier dan veel kinderen?
2: Wel, dat is een ander verhaal. Onze dochter, de jongste dochter, die heeft hier praktijkruimte. Die werkt met kinderen met autisme. Ja, dan is dat wel plezant. De kinderen komen hier en die voelen toch wel een of andere connectie naar die kunst. En ja, die creativiteit, dat inspireert de kinderen wel.
1: Dat project van je dochter, hoe heet dat?
2: Wel, dat noemt de gelukszak.
1: En zo is Els ook wel een beetje een gelukszak. Voor wie Els Matthijs, de kunstenaar, nog niet meteen kan plaatsen, ze heeft al wel enkele opmerkelijke schilderijen gemaakt. Daar praten we zo meteen voort over.

0: We hebben het over het kunsthuis dat opent op de Boomsesteenweg in Wilrijk. Kunstenares Els Matthijs, je hebt in het verleden al wel enkele opmerkelijke schilderijen gemaakt.
1: Ja, het laatste was Ensor. Dat was ook een wedstrijd dat je ook kon meedoen. Dat ging dan over het jaar dat Ensor werd gevierd. En daar konden dan een werk rondmaken. Behind the Masks noemde dat. Een heel kleurrijk schilderij. Dat, voor mij was dat een enorme uitdaging. En het hangt ook, je kunt het hier ook komen bekijken.
0: Ja, en dan die coronakunst?
1: De corona, dat is dan... Ja, tijdens de corona werkte ik nog in het ziekenhuis. Dat was een heel heftige periode. Voor iedereen trouwens. We moesten dan ook wel veel in huis blijven. Je mocht nergens naartoe. En ja, zo ben ik heel veel in mijn atelier bezig geweest. En ja, ik had dan een collega als model laten staan voor toch een werk te maken. Zij is dan ook afgebeeld in een van mijn schilderijen. Ik heb nog andere werken ook rond corona gemaakt. Maar dat schilderij van mijn collega had ik op mijn Facebookpagina gezet. Dat is dan uiteindelijk terechtgeraakt bij iemand, een professor in kunst in New York. En die stelde dan voor daar toch te exposeren met nog een aantal andere kunstenaars. Maar op het laatste moment is dat afgeblazen, want die galerij is moeten sluiten omwille van de corona. Dus maar ja, voor mij was dat toch wel een hele eer op zich. En dan ja, ik vind het heel plezant om daar nadien nog achteraf op terug te kijken.
0: Ja, de coronakunst geveld door corona.
1: Ja.
0: Je zei al, je hebt heel veel schilderijen. Wil dat zeggen dat dit huis volhangt met jouw werken? Of kunnen hier ook andere kunstenaars terecht?
1: Ja, nu hangt het met mijn werken vol. Maar ik denk wel in de toekomst, het is ook de bedoeling van andere kunstenaars hier te verenigen. In groep of individueel. Daar gaan we nog even tijd misschien over, maar dat gaan we zeker bekijken.
0: Het kunsthuis is op de Boomsesteenweg, naast het viaduct, ja. De A12. Ja. Mensen die informatie willen, waar of hoe kunnen die jou contacteren?
1: Ik heb een website, elsmatthijs.be. En daar kunnen ze alle informatie vinden.
0: En ze kunnen inderdaad jou contacteren?
1: Me contacteren sowieso. En ze kunnen altijd een kijkje komen nemen in het kunsthuis.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Ramen poetsen.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag, op deze dinsdag, is het overwegend zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen. In de namiddag trekken de buien over het land, maar later komen er vanuit het westen opklaringen. Het is ook zacht met een maxima tot 22 graden. De wind die waait matig uit zuidelijke tot zuidwestelijke richtingen en draait later naar het westen. Morgen woensdag begint de dag plaatselijk met nevel of mist en daarna wordt het overwegend zonnig met enkele wolken. De temperatuur die lopen dan op tot 19 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Drie kleuterjuffen van de parkschool Ivermon in Wilrijk die zitten al bijna 2 weken thuis na een ernstig incident met de moeder van een kleuter. De vrouw die zou de drie leerkrachten fysiek en verbaal hebben aangevallen na een discussie over haar dochter. Het kind mocht om medische redenen niet met water spelen. De discussie die liep uit de hand en de juffen die raakten gewond. De politie onderzoekt nu de feiten en bij gemeenschapsonderwijs scholengroep Antwerpen benadrukken ze dat geweld tegen medewerkers niet wordt getolereerd. Twee mannen van 25 en 28 jaar die zijn aangehouden na de schietpartij in een vakantiewoning in de Van Stralenstraat in Antwerpen. Bij het incident raakten 3 mensen gewond. Aanvankelijk verkeerden ze alle 3 in levensgevaar en in de woning vond politie ook een pistool en een boksbeugel. 3 andere mannen die werden eerst opgepakt, maar later terug vrijgelaten. Het onderzoek leidde uiteindelijk tot 2 aanhoudingen. De verdachten die worden beschuldigd van poging tot moord, bedreigingen en wapenbezit en de aanleiding van de schietpartij is nog niet duidelijk. Sushi-restaurant Henk's Spot in Borgerhout moet een maand sluiten. Antwerps burgemeester Els van Doesburg neemt die maatregel nadat alle 9 ramen van de zaak werden ingehooid. Binnen vond de politie ook een brandblusser die mogelijk bij de vernielingen werd gebruikt. Volgens het stadsbestuur houdt het incident mogelijk verband met een conflict binnen het drugsmilieu. De precieze aanleiding is nog onduidelijk en de daders die zijn niet geïdentificeerd. De politie die vreest dat de zaak opnieuw geviseerd kan worden en de sluiting moet daarom de veiligheid van buurtbewoners, voorbijgangers, klanten en personeel beschermen. Het restaurant blijft dicht tot en met de 11e november.

0: eventpartner.
1: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
2: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentse Steenweg 283. iRepairShop. Dat is snel gefixt. iRepairShop.be.
3: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot

Op woensdag 4 november is het precies 450 jaar geleden dat Antwerpen werd getroffen door de Spaanse Furie. District Antwerpen herdenkt die historische gebeurtenis met Furie. Dat is een eenmalig totaalspektakel op de Grote Markt. Vanaf 19 uur wordt het publiek ondergedompeld in een combinatie van live muziek, theater, acteurs en poppen, literatuur, licht en vuur. Zelfs de muziek en het eten verwijzen naar de tijd van de Spaanse Furie. De voorstelling wordt uitgewerkt door theatergezelschap Bad van Marie en ook de Antwerpse auteur Jeroen Olieslagers werkt eraan mee. Furie op woensdag 4 november vanaf 19 uur op de Grote Markt. Van 26 november tot en met 6 december komt Cirque du Soleil naar Antwerpen met de Europese première van It Was the Night Before. Voor het eerst brengt het wereldberoemde gezelschap in ons land een theaterproductie in een schouwburg. Het klassieke gedicht Visit from St. Nicholas vormt de inspiratie voor een eigentijdse kerstshow waarin acrobatie, muziek en theater worden gecombineerd. Op het podium staat een internationale cast van 26 artiesten en de voorstelling wordt begeleid door een soundtrack vol bekende kerstklassiekers. Cirque du Soleil met It Was the Night Before van 26 november tot 6 december in de Stadsschouwburg in Antwerpen.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Dit is Radio Express met het weerbericht. Vandaag, op deze dinsdag, is het overwegend zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen. In de namiddag trekken de buien over het land, maar later komen er vanuit het westen opklaringen. Het is ook zacht met een maxima tot 22 graden. De wind die waait matig uit zuidelijke tot zuidwestelijke richtingen en draait later naar het westen. Morgen woensdag begint de dag plaatselijk met nevel of mist en daarna wordt het overwegend zonnig met enkele wolken. De temperatuur de temperaturen lopen dan op tot 19 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Antwerps burgemeester Els van Doesburg wil elektrische steps verplichten een nummerplaat te dragen. Zo moet de politie eigenaars van opgevoerde steps gemakkelijker kunnen opsporen. De stad heeft ook een speciale politietaakgroep opgericht om opgevoerde elektrische steps en fatbikes aan te pakken. Die voertuigen zijn aangepast om hogere snelheden te halen. De politie nam eerder deze maand ook al verschillende exemplaren in beslag en om de aanpak kracht bij te zetten, knipte de burgemeester onlangs met een speciale tang, een fatbike en een elektrische step doormidden. Ex-roddeduivel Raja Nainggolan is veroordeeld voor gsm-gebruik op een elektrische step hier bij ons in Antwerpen. Hij werd al op 9 oktober vorig jaar betrapt aan de Gerlachekaai. Volgens de politie-inspecteur leek hij filmpjes te bekijken op zijn smartphone. Zijn advocaat betwiste dat en verklaarde dat Nainggolan zijn gsm als gps gebruikte. Maar ook dat is verboden. De huidige speler van Patro IJsden Maasmechelen krijgt daarom een rijverbod van 15 dagen en een boete van €400. Op het moment van de feiten had hij ook een rijverbod, waardoor hij de step niet mocht besturen. Voor die overtreding is hij echter niet veroordeeld. Drie kleuterjuffen van de parkschool Iverman in Wilrijk die zitten al bijna 2 weken thuis na een ernstig incident met de moeder van een kleuter. De vrouw die zou de drie leerkrachten fysiek en verbaal hebben aangevallen na een discussie over haar dochter. Het kind mocht om medische redenen niet met water spelen. De discussie die liep uit de hand en de juffen die raakten gewond. De politie onderzoekt nu de feiten en bij gemeenschapsonderwijs scholengroep Antwerpen benadrukken ze dat geweld tegen medewerkers niet wordt getolereerd.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: beleefd.
1: Hotel Mama speelt van 13 november tot en met 6 december in Theater Elkerlik in Antwerpen. Met op het podium Francis Leffenburen, Silke Toré, Jits van Belle en Isabel van Hekken. Mona wil haar moeder Marina verrassen met een hilarisch luisterspel over een legendarische reis naar Marbella in de jaren 90, waar Mona onder wel heel bijzondere omstandigheden werd geboren. Samen met drie bevriende actrices duikt ze de geluidsstudio in. Maar moeder Marina blijkt haar eigen plannen te hebben. Hotel Mama is een hartverwarmende tragicomedie over vrouwen, vriendschap, kinderen en de chaos van het leven. Van 13 november tot 6 december te zien in Theater Elkerlik. Op dinsdagavond 8 en woensdagnamiddag 9 december brengt Schouwburg Noord in Merksem een groot eerbetoon aan Gaston Bergmans, de Merksemmenaar die in 2026 100 jaar zou zijn geworden. Kobe van Herwegen neemt het publiek mee door het leven en werk van een van Vlaanderen's grootste komieken. Hij krijgt daarbij het gezelschap van de Bonnie Blues, Leen den Dievel, Le Kaals, Bruno en Amour en Sven de Ridder. Verwacht een mix van verhalen, muziek, circus en nooit eerder vertoond beeldmateriaal, uiteraard met heel wat knipogen naar het rijke verleden van Gaston. 100 jaar Gaston, dinsdagavond 8 en woensdagnamiddag 9 december in Schouwburg Noord in Merksem.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.
1: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish.

0: divine, because you're mine, I walk the line.
1: Heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Equinox Part 5 is een van de meest iconische composities van de Franse elektronische muziekpionier Jean-Michel Jarre. Het nummer werd uitgebracht in december 1978, zeg maar als onderdeeltje van zijn toenmalige legendarische conceptalbum Equinox. In tegenstelling tot de rest van het sferische album is Part 5 een opzwepend, ritmisch en vooral vrolijk nummer dat uitgroeide tot een wereldwijde hitsingle, waar Jarre's doorbraakalbum Oxygène over de ecologie en de atmosfeer ging, draait Equinox om de cyclus van de tijd en de natuur. Het album volgt de chronologische structuur van een etmaal. Part 5 opent de B-kant van de originele vinylplaat en staat symbool voor de dynamiek en de energie van de namiddag, waarin het tempo van het leven op zijn hoogst is. Het nummer valt op door een unieke pulserende baslijn en snelle ritmische melodieën. Dit was destijds technisch extreem complex te noemen. Jarre ontwikkelde hiervoor samen met zijn technicus Michel Gijs de Gijs Matri Sequencer 250. Dit op maat gemaakte apparaat stelde Jarre in staat om mechanische, repeterende synthesizerpatronen vooraf te programmeren, wat de blauwdruk werd voor zijn latere synthpop en dansmuziek. Het nummer is onlosmakelijk verbonden met de hoes van het album, ontworpen door Michel Granger. De afbeelding toont honderden kleine wezens met vogelkoppen die via verrekijkers naar de toeschouwer kijken, ook wel de Watchers genoemd. Tijdens de energieke live-optredens van Part 5 gebruikte Jarre deze personages vaak in gigantische visuele projecties op gebouwen, zoals tijdens zijn historische concert op de Place de la Concorde.

0: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

doof gevoel wil ik naar Vlaanderen, omdat in Vlaanderen mijn droefheid niet of nauwelijks telt.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hallo luisteraars van Radio Express, Gary Hegger hier. Speciaal voor jullie weer een Nederlandstalige klassieker.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We blijven deze week kort bij huis en trekken naar het Kempische dorp Gierle. Daar groeide Ludwig Adel Maria Jozef Neefs op, beter bekend als Louis Neefs. Hij zal er zijn kindertijd doorbrengen en er later ook over zingen. Louis liep in zijn tienerjaren school in Mechelen. Zijn betrachting was technisch tekenaar te worden met specialiteit in bruggenbouw. Tijdens zijn collegetijd kwam zijn zangtalent ook naar boven toen Louis zong in het collegekoor. Daar leerde hij ook gitaar spelen, maar muziek was voor hem enkel een hobby, net zoals voetbal. Onder het pseudoniem Ludwig Kunner bracht hij liedjes van Jo Erens en Frits Rademacher. Optreden deed Louis vooral voor familie, vrienden en kennissen, tot hij aan het einde van de jaren 50 begon als zanger in het groepje The Sunspots. Via optredens en talentenjachten werd hij ontdekt door Jean Kluger en Bobbejaan Schoepen. Zij zorgden dat hij onder de aandacht van de platenmaatschappij kwam, wat hem een plaatje opleverde getiteld Margrietje. Vele hits zouden volgen. Mijn vriend Benjamin, Annelies uit Sas van Gent, Aan het strand van Oostende, Zondagmiddag Lilian en Laat ons een bloem. Dat waren Nederlandstalige songs en vaak door Phil van Kouwenberg geschreven bewerkingen van zorgvuldig gekozen Amerikaanse liedjes. In 1965 ontmoet hij Rocco Granata. Die had zijn eigen platenlabel Cardinal Records. Samen met hem richt hij een artiestenagentschap op die artiesten zoals Marva, Wilferdi en de Elegasten promoten. In 1967 zou Louis dan meedingen naar een plaats in het Songfestival. De voorselecties heetten toen Canzonissima. Louis werd eerste en mocht op 8 april 1967 België verdedigen in Wenen. Hij werd er uiteindelijk zevende met Ho ho, ik heb zorgen. Dat was een mooie prestatie van Louis.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Al fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Zaterdag 13 september 2008. In Borgerhout werd op zaterdag 13 september 2008 een standbeeld ter ere van de overleden acteur Julien Schoenaerts onthuld. Julien Schoenaerts wordt beschouwd als een van de grootste naoorlogse acteurs in Vlaanderen. Hij was een gelauwerd theateracteur en ook op het Witte Doek heel succesvol. Onder meer in de rol van Pieter de Koning in De Leeuw van Vlaanderen. Hij is ook de vader van Matthias Schoenaerts. Ter nagedachtenis van de acteur werd er dus een beeld aan de Kerkstraat in Borgerhout onthuld. Kunstenaar Wilfried Pas viel de eer te beurt de acteur te mogen beeldhouwen. Hij creëerde een beeld waarop Schoenaerts melancholisch door de stad wandelt. Julien Schoenaerts, die overleed al op 7 september 2006 in Antwerpen. Hij werd 81 jaar. Vrijdag 13 september 2013 was een echte ongeluksdag voor wie met een wat oudere auto reed en in Antwerpen woonde. Die dag zette het Antwerpse Schepencollege het licht op groen voor een lage emissiezone in het gebied tussen de Singel en de Scheldekaaien. Het Antwerpse stadsbestuur wou zo de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide terugdringen en zo ook de leefbaarheid in de stad verhogen. Antwerpen werd daardoor meteen ook de eerste stad met een lage emissiezone, in België weliswaar. Men verwachtte door de maatregel om de uitstoot van fijnstof in 3 jaar met 32% te doen dalen. Voor de controle ging men gebruik maken van camera's met automatische nummerplaatherkenning. Ondertussen hebben we ons allemaal aangepast aan de les en zijn we volop aan het leren om niet meer met de auto naar de binnenstad te trekken. Als je er niet woont, mag je er immers ook niet meer parkeren.

0: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Dit is het weerbericht bij Radio Express. Vanmiddag blijft het eerst zwaar bewolkt met buien die vanuit het westen over het land trekken. Later verschijnen er opklaringen. Het is ook zacht met temperaturen tot 22 graden. Vanavond kan er in het oosten nog tijdelijk regen vallen. Vannacht wordt het dan overal droog met brede opklaringen. Plaatselijk kan nevel of mist ontstaan. De minima die liggen vannacht tussen de 4 en 13 graden. Morgen woensdag kan het 's ochtends plaatselijk mistig zijn. Daarna wordt het zonnig met enkele wolken en een maximaal tot 19 graden. Ook donderdag krijgen we opnieuw vrij zonnig weer, met af en toe wat hoge bewolking. De temperaturen die liggen dan tussen 15 en 19 graden.

0: Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Twee mannen van 25 en 28 jaar die zijn aangehouden na de schietpartij in een vakantiewoning in de Van Stralenstraat in Antwerpen. Bij het incident raakten drie mensen gewond. Aanvankelijk verkeerden ze alle drie in levensgevaar en in de woning vond politie ook een pistool en een boksbeugel. Drie andere mannen die werden eerst opgepakt, maar later terug vrijgelaten. Het onderzoek leidde uiteindelijk tot twee aanhoudingen. De verdachten die worden beschuldigd van poging tot moord, bedreigingen en wapenbezit en de aanleiding van de schietpartij is nog niet duidelijk. Sushi-restaurant Henk's Spot in Borgerhout moet een maand sluiten. Antwerps burgemeester Els van Doesburg neemt die maatregel nadat alle 9 ramen van de zaak werden ingegooid. Binnen vond de politie ook een brandblusser die mogelijk bij de vernielingen werd gebruikt. Volgens het stadsbestuur houdt het incident mogelijk verband met een conflict binnen het drugsmilieu. De precieze aanleiding is nog onduidelijk en de daders die zijn niet geïdentificeerd. De politie die vreest dat de zaak opnieuw geviseerd kan worden en de sluiting moet daarom de veiligheid van buurtbewoners, voorbijgangers, klanten en personeel beschermen. Het restaurant blijft dicht tot en met de 11e november. Antwerps burgemeester Els van Doesburg wil elektrische steps verplichten een nummerplaat te dragen. Zo moet de politie eigenaars van opgevoerde steps gemakkelijker kunnen opsporen. De stad heeft ook een speciale politietaakgroep opgericht om opgevoerde elektrische steps en fatbikes aan te pakken. Die voertuigen zijn aangepast om hogere snelheden te halen. De politie nam eerder deze maand ook al verschillende exemplaren in beslag en om de aanpak kracht bij te zetten, knipte de burgemeester onlangs met een speciale tang, een fatbike en een elektrische step doormidden.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur. Van zondag

Van donderdag 12 tot en met zondag 15 november staat de legendarische rockmusical Evita in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Precies 50 jaar na het verschijnen van de oorspronkelijke dubbel LP wordt het werk van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber opnieuw uitgevoerd zoals het bedoeld was. In het Engels met een 30-koppig orkest, een groot koor en musicalsolisten. Vaien van den Bos kruipt in de huid van Eva Perón en Milan van Waardenburg speelt Che Guevara. Uiteraard ontbreekt ook de wereldberoemde klassieker niet, Don't Cry For Me Argentina. Evita, 50 jaar van 12 tot en met 15 november in de Stadsschouwburg. Op vrijdag 16 oktober brengt Peter Douglas de muziek van Frank Sinatra naar de Stadsschouwburg in Antwerpen. Douglas wordt internationaal geroemd om zijn opvallende vocale gelijkenis met Sinatra en staat voor deze My Way Tour op het podium met Big Band Bosco. Samen brengen ze klassiekers als My Way, Strangers in the Night, Something Stupid, I've Got You Under My Skin en That's Life. Peter Douglas stond eerder met Bosco in 4 uitverkochte shows in de Ziggo Dome in Nederland en treedt al bijna 40 jaar op in binnen- en buitenland. Je ziet Peter Douglas en de Big Band Bosco op vrijdag 16 oktober in de Stadsschouwburg.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van Stad.

Heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Zin in een goed gesprek? Michel van der Ouwera praat vandaag met alweer een boeiende Antwerpenaar.
1: Er komt een nieuw kunsthuis bij in Wilrijk. En daarom zit ik bij Els Matthijs, kunstenares uit Wilrijk. Ja, vertel eens een beetje over dat kunsthuis.
2: Wat ik heel graag ga vertellen, dat is... Het huis hier open op zich vind ik al geweldig. Want enerzijds heb je galerijen. Maar nu noemt het eigenlijk kunsthuis. En de bedoeling is van dat het eigenlijk ook een warmte creëert dat je het in een huiselijke sfeer kunt tonen. We hebben een hele tijd, heel veel jaren, dat in orde moeten brengen. Maar ik had wel ruimte nodig. Maar ik ben heel blij. Ik heb er heel veel voldoening van dat dat nu tot stand kan komen.
1: Heb jij dan zoveel schilderijen om dat huis te vullen?
2: Ja, ik heb er echt voldoende. Ik kan alles volhangen, dat is geen probleem.
1: Hoe lang ben je dan al bezig?
2: Goh, ik ben van kinds af aan ben ik met kunst bezig. Maar ik moet zeggen, het is altijd heel hard gestimuleerd geweest van thuis uit. Ik heb ook de genen meegekregen, zowel langs moeder als vaderskant. En ook het is ook een stukje in de familie. En dan ja, heb ik heel veel getekend. Maar dan later ben ik dan toch om ja, de basistechnieken te krijgen. Dat heb ik academie gedaan, avondschool. Daar heb ik toch wel wat van geleerd. Maar uiteindelijk, na zoveel jaren... heb ik een eigen stijl ontwikkeld.
1: In welke stijl is dat?
2: Ja, ik ben eigenlijk begonnen met heel impressionistisch. Nu is het zo intuïtief en ook wel veel spiritueel.
1: Ik heb hier rondgelopen. Het lijkt mij inderdaad spiritueel. Is dat ook een weg die je verder wil bewandelen?
2: Ja, eigenlijk wel. Heel belangrijk vind ik de connectie naar de mensen die naar mijn werk kijken. Ik wil vooral mijn ziel in mijn werk leggen. Dat de mensen die er naartoe kijken... Dat hen raakt, vind ik zo belangrijk.
1: Ik zie ook wel wat schilderijen van kindjes.
2: Inderdaad. Ik heb ook al een aantal schilderijen met kindjes gemaakt. En dan vooral kindjes hand in hand. Want eigenlijk is dat heel belangrijk. Wij kunnen heel veel leren van de kinderen. Het onschuldige en het vrolijke. Ook met dat kunsthuis hier. Ja, kunnen de kinderen die ook inspiratie halen uit mijn werken.
1: Komen hier dan veel kinderen?
2: Wel, dat is een ander verhaal. Onze dochter, de jongste dochter, die heeft hier praktijkruimte. Die werkt met kinderen met autisme. Ja, dan is dat wel plezant. De kinderen komen hier en die voelen toch wel een of andere connectie naar die kunst. En ja, die creativiteit, dat inspireert de kinderen wel.
1: Dat project van je dochter, hoe heet dat?
2: Wel, dat noemt de gelukszak.
1: En zo is Els ook wel een beetje een gelukszak. Voor wie Els Matthijs, de kunstenaar, nog niet meteen kan plaatsen, ze heeft al wel enkele opmerkelijke schilderijen gemaakt. Daar praten we zo meteen voort over.

0: We hebben het over het kunsthuis dat opent op de Boomse Steenweg in Wilrijk. Kunstenares Els Matthijs, je hebt in het verleden al wel enkele opmerkelijke schilderijen gemaakt.
1: Ja, het laatste was Insor. Dat was ook een wedstrijd dat je ook kon meedoen. Dat ging dan over het jaar dat Insor werd gevierd. En daar konden dan een werk rond maken. Behind the Masks noemde dat. Een heel kleurrijk schilderij. Dat, voor mij was dat een enorme uitdaging. En het hangt ook, je kunt het hier ook komen bekijken.
2: Ja, en dan die coronakunst?
1: De corona, dat is dan... Ja, tijdens de corona werkte ik nog in het ziekenhuis. Dat was een heel heftige periode. Voor iedereen trouwens. We moesten dan ook wel veel in huis blijven. Je mocht nergens naartoe. En ja, zo ben ik heel veel in mijn atelier bezig geweest. En ja, ik had dan een collega als model laten staan voor toch een werk te maken. Zij is dan ook afgebeeld in een van mijn schilderijen. Ik heb nog andere werken ook rond corona gemaakt. Maar dat schilderij van mijn collega had ik op mijn Facebookpagina gezet. Dat is dan uiteindelijk terechtgeraakt bij iemand, een professor in kunst in New York. En die stelde dan voor daar toch te exposeren met nog een aantal andere kunstenaars. Maar op het laatste moment is dat afgeblazen, want die galerij is moeten sluiten omwille van de corona. Dus, maar ja, voor mij was dat toch wel een hele eer op zich. En dan ja, ik vind het heel plezant om er nadien nog achteraf op terug te kijken.
0: Ja, de coronakunst geveld door corona.
1: Ja.
0: Je zei al, je hebt heel veel schilderijen. Wil dat zeggen dat dit huis volhangt met jouw werken? Of kunnen hier ook andere kunstenaars terecht?
1: Ja, nu hangt het met mijn werken vol. Maar ik denk wel in de toekomst, het is ook de bedoeling van andere kunstenaars hier te verenigen, in groep of individueel. Daar gaan we nog even tijd misschien over, maar dat gaan we zeker bekijken.
0: Het kunsthuis is op de Boomse Steenweg, naast het viaduct, ja. De A12. Ja. Mensen die informatie willen, waar of hoe kunnen die jou contacteren?
1: Ik heb een website, elsmatthijs, mathys.be. En daar kunnen ze alle informatie vinden.
0: En ze kunnen inderdaad jou contacteren?
1: Mij contacteren sowieso. En ze kunnen altijd een kijkje komen nemen in het kunsthuis.

0: Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

Dit is het Weerbericht bij Radio Express. Vanmiddag blijft het eerst zwaar bewolkt met buien die vanuit het westen over het land trekken. Later verschijnen er opklaringen. Het is ook zacht met temperaturen tot 22 graden. Vanavond kan er in het oosten nog tijdelijk regen vallen. Vannacht wordt het dan overal droog met brede opklaringen. Plaatselijk kan nevel of mist ontstaan. De minima die liggen vannacht tussen de 4 en 13 graden. Morgen woensdag kan het 's ochtends plaatselijk mistig zijn. Daarna wordt het zonnig met enkele wolken en een maxima tot 19 graden. Ook donderdag krijgen we opnieuw vrij zonnig weer, met af en toe wat hoge bewolking. De temperaturen die liggen dan tussen 15 en 19 graden.

is veroordeeld voor gsm-gebruik op een elektrische step hier bij ons in Antwerpen. Hij werd al op 9 oktober vorig jaar betrapt aan de Gerlachekaai. Volgens de politie-inspecteur leek hij filmpjes te bekijken op zijn smartphone. Zijn advocaat betwiste dat en verklaarde dat Nainggolan zijn gsm als gps gebruikte. Maar ook dat is verboden. De huidige speler van Patro IJsden Maasmechelen krijgt daarom een rijverbod van 15 dagen en een boete van €400. Op het moment van de feiten had hij ook een rijverbod, waardoor hij de step niet mocht besturen. Voor die overtreding is hij echter niet veroordeeld. Drie kleuterjuffen van de parkschool Iverman in Wilrijk die zitten al bijna 2 weken thuis na een ernstig incident met de moeder van een kleuter. De vrouw die zou de drie leerkrachten fysiek en verbaal hebben aangevallen na een discussie over haar dochter. Het kind mocht om medische redenen niet met water spelen. De discussie die liep uit de hand en de juffen die raakten gewond. De politie onderzoekt nu de feiten en bij gemeenschapsonderwijs Scholengroep Antwerpen benadrukken ze dat geweld tegen medewerkers niet wordt getolereerd. Twee mannen van 25 en 28 jaar die zijn aangehouden na de schietpartij in een vakantiewoning in de Van Stralenstraat in Antwerpen. Bij het incident raakten 3 mensen gewond. Aanvankelijk verkeerden ze alle 3 in levensgevaar en in de woning vond politie ook een pistool en een boksbeugel. 3 andere mannen die werden eerst opgepakt, maar later terug vrijgelaten. Het onderzoek leidde uiteindelijk tot 2 aanhoudingen. De verdachten die worden beschuldigd van poging tot moord, bedreigingen en wapenbezit. En de aanleiding van de schietpartij is nog niet duidelijk.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Dit is het Weerbericht bij Radio Express. Vanmiddag blijft het eerst zwaar bewolkt met buien die vanuit het westen over het land trekken. Later verschijnen er opklaringen. Het is ook zacht met temperaturen tot 22 graden. Vanavond kan er in het oosten nog tijdelijk regen vallen. Vannacht wordt het dan overal droog met brede opklaringen. Plaatselijk kan nevel of mist ontstaan. De minima die liggen vannacht tussen de 4 en 13 graden. Morgen woensdag kan het 's ochtends plaatselijk mistig zijn. Daarna wordt het zonnig met enkele wolken en een maximaal tot 19 graden. Ook donderdag krijgen we opnieuw vrij zonnig weer met af en toe wat hoge bewolking. De temperaturen die liggen dan tussen 15 en 19 graden.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie iedere dag een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: Sound, your event partner.
1: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Op zaterdag 23 januari 2027 keert Julien Clerc terug naar België voor een concert in de Koningin Elisabethzaal. De Franse chansonlegende staat al meer dan 5 decennia op het podium. Hij brak eind jaren 60 door in de Franse versie van de musical Hair en groeide daarna uit tot een van de bekendste stemmen in het Franse chanson. In Antwerpen brengt Julien Clerc zijn grootste klassiekers, waaronder Hélène, Ce n'est rien, Si on chantait, La Cavalerie en This Melody. Julien Clerc op zaterdag 23 januari in de Koningin Elisabethzaal. Op 21 en 22 oktober is het wereldberoemde ballet van Monte Carlo te gast in de Stadsschouwburg met Romeo en Juliet. Na meer dan 25 jaar afwezigheid in Antwerpen keert het gezelschap terug met zijn eigen versie van het beroemde liefdesverhaal van Shakespeare. De choreografie is van Jean-Christophe Maillot op de bekende muziek van Sergei Prokofiev. Deze productie ging in 1996 in première in Monte Carlo en was daarna te zien in New York, maar ook in Tokio en Parijs, Londen en Rome. Romeo en Juliet door het ballet van Monte Carlo op 21 en 22 oktober in de Stadsschouwburg.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Vrijdag 13 september 2013 was een echte ongeluksdag voor wie met een wat oudere auto reed en in Antwerpen woonde. Die dag zette het Antwerpse Schepencollege het licht op groen voor een lage emissiezone in het gebied tussen de Singel en de Scheldekaaien. Het Antwerpse stadsbestuur wou zo de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide terugdringen en zo ook de leefbaarheid in de stad verhogen. Antwerpen werd daardoor meteen ook de eerste stad met een lage emissiezone, in België weliswaar. Men verwachtte door de maatregel om de uitstoot van fijnstof in 3 jaar met 32% te doen dalen. Voor de controle ging men gebruik maken van camera's met automatische nummerplaatherkenning. Ondertussen hebben we ons allemaal aangepast aan de les en zijn we volop aan het leren om niet meer met de auto naar de binnenstad te trekken. Als je er niet woont, mag je er immers ook niet meer parkeren. Zaterdag 13 september 2008. In Borgerhout werd op zaterdag 13 september 2008 een standbeeld ter ere van de overleden acteur Julien Schoenaerts onthuld. Julien Schoenaerts wordt beschouwd als een van de grootste naoorlogse acteurs in Vlaanderen. Hij was een gelauwerd theateracteur en ook op het Witte Doek heel succesvol, onder meer in de rol van Pieter de Koning in De Leeuw van Vlaanderen. Hij is ook de vader van Matthias Schoenaerts. Ter nagedachtenis van de acteur werd er dus een beeld aan de Kerkstraat in Borgerhout onthuld. Kunstenaar Wilfried Pas viel de eer te beurt de acteur te mogen beeldhouwen. Hij creëerde een beeld waarop Schoenaerts melancholisch door de stad wandelt. Julien Schoenaerts, die overleed al op 7 september 2006 in Antwerpen. Hij werd 81 jaar.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van Spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op Spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.
1: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Op donderdag 19 november kan je in Schouwburg Noord in Merksem naar een echte filmmarathon met 3 films na elkaar. Om 10 uur start Zware Jongens van Robbe de Hert met Gaston Bergmans en Leo Martin. Om 20 voor 1 is er dan Radioman van Frank van Passel met Jeff Hellemans en Femke van Hoven in de centrale rollen. En de dag eindigt om 15 uur met Song Song Blue met Hugh Jackman en Kate Hudson over een koppel dat een Neil Diamond tribute band begint. Tussen de films door is er een broodjeslunch en versnaperingen. De filmmarathon is er op donderdag 19 november in Schouwburg Noord in Merksem. Van donderdag 12 tot en met zondag 15 november staat de legendarische rockmusical Evita in de Stad Schouwburg in Antwerpen. Precies 50 jaar na het verschijnen van de oorspronkelijke dubbel LP wordt het werk van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber opnieuw uitgevoerd zoals het bedoeld was. In het Engels, met een 30-koppig orkest, een groot koor en musical solisten. Vian van den Bosch kruipt in de huid van Eva Perón en Milan van Waardenburg speelt Che Guevara. Uiteraard ontbreekt ook de wereldberoemde klassieker niet, Don't Cry For Me Argentina. Evita, 50 jaar van 12 tot en met 15 november in de Stad Schouwburg.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemiddag en welkom bij Express, de radio van stad. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziekmix en Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor een fijne

0: onze pop. Een hele goede middag.
1: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam. Geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Dit is het weerbericht bij Radio Express. Vanmiddag blijft het eerst zwaar bewolkt met buien die vanuit het westen over het land trekken. Later verschijnen er opklaringen. Het is ook zacht met temperaturen tot 22 graden. Vanavond kan er in het oosten nog tijdelijk regen vallen. Vannacht wordt het dan overal droog met brede opklaringen. Plaatselijk kan nevel of mist ontstaan. De minima die liggen vannacht tussen de 4 en 13 graden. Morgen woensdag kan het 's ochtends plaatselijk mistig zijn. Daarna wordt het zonnig met enkele wolken en een maxima tot 19 graden. Ook donderdag krijgen we opnieuw vrij zonnig weer met af en toe wat hoge bewolking. De temperaturen die liggen dan tussen 15 en 19 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Twee mannen van 25 en 28 jaar die zijn aangehouden na de schietpartij in een vakantiewoning in de Van Stralenstraat in Antwerpen. Bij het incident raakten drie mensen gewond. Aanvankelijk verkeerden ze alle drie in levensgevaar en in de woning vond politie ook een pistool en een boksbeugel. Drie andere mannen die werden eerst opgepakt, maar later terug vrijgelaten. Het onderzoek leidde uiteindelijk tot twee aanhoudingen. De verdachten die worden beschuldigd van poging tot moord, bedreigingen en wapenbezit en de aanleiding van de schietpartij is nog niet duidelijk. Sushi-restaurant Henk's Spot in Borgerhout moet een maand sluiten. Antwerps burgemeester Els van Doesburg neemt die maatregel nadat alle 9 ramen van de zaak werden ingegooid. Binnen vond de politie ook een brandblusser die mogelijk bij de vernielingen werd gebruikt. Volgens het stadsbestuur houdt het incident mogelijk verband met een conflict binnen het drugsmilieu. De precieze aanleiding is nog onduidelijk en de daders die zijn niet geïdentificeerd. De politie die vreest dat de zaak opnieuw geviseerd kan worden en de sluiting moet daarom de veiligheid van buurtbewoners, voorbijgangers, klanten en personeel beschermen. Het restaurant blijft dicht tot en met de 11e november. Antwerps burgemeester Els van Doesburg wil elektrische steps verplichten een nummerplaat te dragen. Zo moet de politie eigenaars van opgevoerde steps gemakkelijker kunnen opsporen. De stad heeft ook een speciale politietaakgroep opgericht om opgevoerde elektrische steps en fatbikes aan te pakken. Die voertuigen zijn aangepast om hogere snelheden te halen. De politie nam eerder deze maand ook al verschillende exemplaren in beslag en om de aanpak kracht bij te zetten, knipte de burgemeester onlangs met een speciale tang, een fatbike en een elektrische step doormidden.

Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op Light Experience Center.

0: jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag.

Van 18 december tot en met 17 januari staat Theater Elkerlik in Antwerpen in het teken van Onder de Sterren. Dat is een gloednieuwe wintershow met Kurt Rogiers als presentator. Walter Bale, Fleur Brusselmans en Juan Gerlo kruipen in de huid van bekende figuren die 2026 kleur gaven. Onder meer Ruben van Gucht, Annelies Schetters, Bart de Wever, Erik van Looy, Bokkie de Rapper en Mark Koeken passeren de revue. Charlotte Boudry, Charlotte Campion en Charlotte Verduin zorgen voor live zang en dans. Verwacht dus een feestelijke eindejaarsshow met muziek, humor en scherpe imitaties. Onder de Sterren van 18 december tot 17 januari in Theater Elkerlik. Op zaterdag 31 oktober brengt muziekgroep We Are Not een eerbetoon aan Kate Bush in Schouwburg Noord in Merksem. Na eerdere tributes aan Talking Heads, David Bowie en Lou Reed duikt de groep nu in het bijzondere repertoire van de Britse zangeres. Marianne Loods neemt de rol van frontvrouw voor haar rekening. Kate Bush brak wereldwijd door met Wuthering Heights en maakte later klassiek geworden albums als Hounds of Love en The Dreaming. We Are Not maakt er geen traditioneel tributeconcert van, maar een theatrale voorstelling helemaal in de bijzondere wereld van Kate Bush. What a Bush zie je op zaterdag 31 oktober in Schouwburg Noord in Merksem.

0: COV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Antwerpen heeft veel verhalen en Michel van der Aura gaat er ook vandaag weer naar op zoek.
1: Er komt een nieuw kunsthuis bij in Wilrijk en daarom zit ik bij Els Matthijs, kunstenares uit Wilrijk. Ja, vertel eens een beetje over dat kunsthuis.
2: Wat ik heel graag ga vertellen, dat is het huis hier open op zich vind ik al geweldig. Want enerzijds heb je galerijen, maar nu noemt het eigenlijk kunsthuis. En de bedoeling is van dat het eigenlijk ook een warmte creëert dat je het in een huiselijke sfeer kunt tonen. We hebben een hele tijd, heel veel jaren, dat in orde moeten brengen. Maar ik had wel ruimte nodig. Maar ik ben heel blij. Ik heb er heel veel voldoening van dat dat nu tot stand kan komen.
1: Heb jij dan zoveel schilderijen om dat huis te vullen?
2: Ja, ik heb er echt voldoende. Ik kan alles volhangen, dat is geen probleem.
1: Hoe lang ben je dan al bezig?
2: Goh, ik ben van kinds af aan ben ik met kunst bezig. Maar ik moet zeggen, het is altijd heel hard gestimuleerd geweest van thuis uit. Ik heb ook de genen meegekregen, zowel langs moeder als vaderskant. En het is ook een stukje in de familie. En dan ja, heb ik heel veel getekend. Maar dan later ben ik dan toch om de basistechnieken te krijgen, naar de academie gedaan, avondschool. Daar heb ik toch wel wat van geleerd. Maar uiteindelijk, na zoveel jaren, heb ik een eigen stijl ontwikkeld.
1: In welke stijl is dat?
2: Ja, ik ben eigenlijk begonnen met heel impressionistisch. Nu is het zo intuïtief en ook wel veel spiritueel.
1: Ik heb hier rondgelopen. Het lijkt mij inderdaad spiritueel. Is dat ook een weg die je verder wil bewandelen?
2: Ja, eigenlijk wel. Heel belangrijk vind ik de connectie naar de mensen die naar mijn werk kijken. Ik wil vooral mijn ziel in mijn werk leggen. Dat de mensen die er naartoe kijken, dat hen raakt, vind ik zo belangrijk.
1: Ik zie ook wel wat schilderijen van kindjes.
2: Inderdaad. Ik heb ook al een aantal schilderijen met kindjes gemaakt. En dan vooral kindjes hand in hand. Want eigenlijk is dat heel belangrijk. Wij kunnen heel veel leren van de kinderen. Het onschuldige en het vrolijke. Ook met dat kunsthuis hier. Kunnen de kinderen die ook inspiratie halen uit mijn werken.
1: Komen hier dan veel kinderen?
2: Wel, dat is een ander verhaal. Onze dochter, de jongste dochter, die heeft hier praktijkruimte. Die werkt met kinderen met autisme. Ja, dan is dat wel plezant. De kinderen komen hier en die voelen toch wel een of andere connectie naar die kunst. En ja, die creativiteit, dat inspireert de kinderen wel.
1: Dat project van je dochter, hoe heet dat?
2: Wel, dat noemt de gelukszak.
1: En zo is Els ook wel een beetje een gelukszak. Voor wie Els Matthijs, de kunstenaar, nog niet meteen kan plaatsen, ze heeft al wel enkele opmerkelijke schilderijen gemaakt. Daar praten we zo meteen voort over.

0: We hebben het over het kunsthuis dat opent op de Boomse Steenweg in Wilrijk. Kunstenares Els Matthijs, je hebt in het verleden al wel enkele opmerkelijke schilderijen gemaakt.
1: Ja, het laatste was Ensor. Dat was ook een wedstrijd dat je ook kon meedoen. Dat ging dan over het jaar dat Ensor werd gevierd. En daar konden dan een werk rondmaken. Behind the Masks noemde dat. Een heel kleurrijk schilderij. Dat, voor mij was dat een enorme uitdaging. En het hangt ook... je kunt het hier ook komen bekijken.
2: Ja, en dan die coronakunst?
1: De corona, dat is dan... Ja, tijdens de corona werkte ik nog in het ziekenhuis. Dat was een heel heftige periode. Voor iedereen trouwens. We moesten dan ook wel veel in huis blijven. Je mocht nergens naartoe. En ja, zo ben ik heel veel in mijn atelier bezig geweest. En ja, ik had dan een collega als model laten staan voor toch een werk te maken. Zij is dan ook afgebeeld in een van mijn schilderijen. Ik heb nog andere werken ook rond corona gemaakt. Maar dat schilderij van mijn collega had ik op mijn Facebookpagina gezet. Dat is dan uiteindelijk terechtgeraakt bij iemand, een professor in kunst in New York. En die stelde dan voor daar toch te exposeren met nog een aantal andere kunstenaars. Maar op het laatste moment is dat afgeblazen, want die galerij is moeten sluiten omwille van de corona. Dus, maar ja, voor mij was dat toch wel een hele eer op zich. En dan ja, ik vind het heel plezant om daar nadien nog achteraf op terug te kijken.
0: Ja, de coronakunst geveld door corona.
1: Ja.
0: Je zei al, je hebt heel veel schilderijen. Wil dat zeggen dat dit huis volhangt met jouw werken? Of kunnen hier ook andere kunstenaars terecht?
1: Ja, nu hangt het met mijn werken vol. Maar ik denk wel in de toekomst, het is ook de bedoeling van andere kunstenaars hier te verenigen. In groep of individueel. Daar gaan we nog even tijd misschien over, maar dat gaan we zeker bekijken.
0: Het kunsthuis is op de Boomse Steenweg, naast het viaduct, ja. De A12. Ja. Mensen die informatie willen, waar of hoe kunnen die jou contacteren?
1: Ik heb een website, elsmatthijs.be. En daar kunnen ze alle informatie vinden.
0: En ze kunnen inderdaad jou contacteren?
1: Mij contacteren sowieso. En ze kunnen altijd een kijkje komen nemen in het kunsthuis.

0: willen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Dit is het Weerbericht bij Radio Express. Vanmiddag blijft het eerst zwaar bewolkt met buien die vanuit het westen over het land trekken. Later verschijnen er opklaringen. Het is ook zacht met temperaturen tot 22 graden. Vanavond kan er in het oosten nog tijdelijk regen vallen. Vannacht wordt het dan overal droog met brede opklaringen. Plaatselijk kan nevel of mist ontstaan. De minima die liggen vannacht tussen de 4 en 13 graden. Morgen woensdag kan het 's ochtends plaatselijk mistig zijn. Daarna wordt het zonnig met enkele wolken en een maxima tot 19 graden. Ook donderdag krijgen we opnieuw vrij zonnig weer, met af en toe wat hoge bewolking. De temperaturen die liggen dan tussen 15 en 19 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Ex-rode duivel Raja Nainggolan is veroordeeld voor gsm-gebruik op een elektrische step hier bij ons in Antwerpen. Hij werd al op 9 oktober vorig jaar betrapt aan de Gerlachekaai. Volgens de politie-inspecteur leek hij filmpjes te bekijken op zijn smartphone. Zijn advocaat betwiste dat en verklaarde dat Nainggolan zijn gsm als gps gebruikte. Maar ook dat is verboden. De huidige speler van Patro IJsden Maasmechelen krijgt daarom een rijverbod van 15 dagen en een boete van €400. Op het moment van de feiten had hij ook een rijverbod, waardoor hij de step niet mocht besturen. Voor die overtreding is hij echter niet veroordeeld. Drie kleuterjuffen van de parkschool Ivermon in Wilrijk die zitten al bijna 2 weken thuis na een ernstig incident met de moeder van een kleuter. De vrouw die zou de drie leerkrachten fysiek en verbaal hebben aangevallen na een discussie over haar dochter. Het kind mocht om medische redenen niet met water spelen. De discussie die liep uit de hand en de juffen die raakten gewond. De politie onderzoekt nu de feiten en bij gemeenschapsonderwijs scholengroep Antwerpen benadrukken ze dat geweld tegen medewerkers niet wordt getolereerd. Twee mannen van 25 en 28 jaar die zijn aangehouden na de schietpartij in een vakantiewoning in de Van Stralenstraat in Antwerpen. Bij het incident raakten 3 mensen gewond. Aanvankelijk verkeerden ze alle 3 in levensgevaar en in de woning vond politie ook een pistool en een boksbeugel. 3 andere mannen die werden eerst opgepakt, maar later terug vrijgelaten. Het onderzoek leidde uiteindelijk tot 2 aanhoudingen. De verdachten die worden beschuldigd van poging tot moord, bedreigingen en wapenbezit. En de aanleiding van de schietpartij is nog niet duidelijk. Dit is

Verhuisplannen naar Spanje, Portugal of Zuid-Frankrijk? Reken op de ervaring van spanjeverhuizers.be. Wij verpakken, laden en vervoeren uw meubels, huisraad en zelfs voertuigen veilig naar hun bestemming. Tijdelijke opslag nodig? Ook dat regelen we. Ontdek alle mogelijkheden en vraag uw offerte aan op spanjeverhuizers.be. Spanjeverhuizers.be. Uw verhuis veilig op bestemming.

0: eventpartner. Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. iRepairShop.be.
1: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Vrijdag 13 september 2013 was een echte ongeluksdag voor wie met een wat oudere auto reed en in Antwerpen woonde. Die dag zette het Antwerpse Schepencollege het licht op groen voor een lage emissiezone in het gebied tussen de Singel en de Scheldekaaien. Het Antwerpse stadsbestuur wou zo de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide terugdringen en zo ook de leefbaarheid in de stad verhogen. Antwerpen werd daardoor meteen ook de eerste stad met een lage emissiezone, in België weliswaar. Men verwachtte door de maatregel om de uitstoot van fijnstof in 3 jaar met 32% te doen dalen. Voor de controle ging men gebruik maken van camera's met automatische nummerplaatherkenning. Ondertussen hebben we ons allemaal aangepast aan de les en zijn we volop aan het leren om niet meer met de auto naar de binnenstad te trekken. Als je er niet woont, mag je er immers ook niet meer parkeren. Zaterdag 13 september 2008. In Borgerhout werd op zaterdag 13 september 2008 een standbeeld ter ere van de overleden acteur Julien Schoenaerts onthuld. Julien Schoenaerts wordt beschouwd als een van de grootste naoorlogse acteurs in Vlaanderen. Hij was een gelauwerd theateracteur en ook op het witte doek heel succesvol. Onder meer in de rol van Pieter de Koning in De Leeuw van Vlaanderen. Hij is ook de vader van Matthias Schoenaerts. Ter nagedachtenis van de acteur werd er dus een beeld aan de Kerkstraat in Borgerhout onthuld. Kunstenaar Wilfried Pas viel de eer te beurt de acteur te mogen beeldhouwen. Hij creëerde een beeld waarop Schoenaerts melancholisch door de stad wandelt. Julien Schoenaerts, die overleed al op 7 september 2006 in Antwerpen. Hij werd 81 jaar.

0: TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
1: Dit is Radio Express. Welkom in de jaren 80. Iedere dag tussen 6 en 8.

0: jij ook mee met liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: De Noord-Hollandse groep G-Race begon eind jaren 60 als Grace en speelde aanvankelijk vooral covers op regionale podia. Zangeres Gerda van den Oudenaar, eerder actief als Jennifer, sloot zich in 1979 aan. Peter de Wijn bepaalde als zanger, gitarist en songwriter steeds nadrukkelijker de muzikale koers van de band. In 1983 werd Grace uiteindelijk omgedoopt tot G-Race. De apostrof gaf de groepsnaam een eigen tijdser gezicht en kort daarna volgde de door de Wijn geschreven doorbraak Manhattan. Dit werd uiteindelijk hun grootste hit die strandde op een nummer 4 in de Nederlandse top 40. Tevens is het ook de meest gestreamde song van G-Race met ruim 700.000 streams.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Dit is Radio Express. Welkom in de jaren 80. Iedere dag tussen 6 en 8.
1: Radio Express. Gonna get tough.

In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en

De liefde die me tussen ons had voorgesteld. Was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelfs niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag.

0: afspraak met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.